0: Not bad.
1: What's a not bad? What's a not bad?
0: Not bad for a man wat langs de laatste in de Pinksterkerk was. Ik kom van die Pinksterkerk af waar die jaken opstaan en die zondag aan dienst. Dan zei ik was voor jou verdiende zon. Maar gered uit God zijn genade. Dan zei ik moest omgekomen met die dood. Maar die hand van die... Dan ga je af met die woorden wat ik nooit verstaan heb als een klein kind die nevel.
1: Wat zei
0: hij? Hij zei, maar wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn gelden! Dan zei die waars, ik wil graag een lied zingen. Moet je luisteren naar die stem. Maar luister naar die woorden. Dan begin hij zingen, klinkt het iets zoals die.
2: Baby Da Costa on Radio 2000. Our music, your memories.